ze stale op mijn voorkop in een kool. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië toe. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Jouw een boy lopen samen door ons op die tour. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai je om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou, al wat

Gooi Kohle, Gooi Kohle, Gooi Kohle, Gooi Kohle, Gooi Gooi. Gooi Biggie Kohle. Gooi Kohle, Gooi Kohle, Gooi Kohle, Gooi Kohle, Gooi Gooi. Gooi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles tussenin. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvel van een noordwest ruk, mocht er helpen zien.

Ik is daar dan duidelijk klus op de hart geweest daarvoor, van Italië. Grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

Fast Cars, leuk is er weer dan. Fast Cars, leuk is er geweest van Aaron Watson op Ramkwart Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan af jou Country As Me van Chase Rice. En dan af jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond af jou, leuk is wat nieuwe algemeen op radio gehoord wordt in East Afrika nu, maar zo, heb je het ook gezegd, het is bijna van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Dan ken je die zanger, maar ik ken niet dat, zei liedje niet, maar in ieder geval. Here goes, Kelly Pickler, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwart Radio.

De kerstdag weer gezond geweest tussen na 20 geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Raamkaart Radio. Wat voor Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith samen met Willie Nelson. Beer for my horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Raamkaart Radio.

0: zijn geweest door Keith Urban geweest daar, of je Kiss a Girl op Bram Kat. Wat voor Stanley LaRue, LaRue, zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor je last name van onze Bram Kat Country, zondag anders 6 tot 8 op bramkatradio.co.za. Ik ga even voor Forever Young, Stanley LaRue, of LaRue, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others

Ja, dit is geweest door Stony Leroux. Van jullie Jan Kwees, bedankt voor de radio.co.za. Dank je voor de aankwees, IVO, wat je wel geweest de volgende keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel Engelse mensen van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar leider in Texas in Amerika. So van onze programma voor jou, alles van Amerika af. Maar hulle is zeker al 2 jaar in Amerika. Beetje meer. Harry en Tony Campbell, die is daar met Atticus in Amerika in Texas. So van ons programma van die klaarwak met de likkie van Harry en Tony Campbell. Het medley van hulle tribute voor Joe Dolan. Tot volgende keer, pas je op veilig wees. We zijn volgende week, of hier, we zijn weer donderdag met die goeie mini-show, St. Pieter. En met hem morgen aan dit uit voor Desmos maandag, St. Pieter, net hier op Ramkant Radio. Pas je op veilig wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet, Joe Dolan medley.

0: Ramtat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway versters in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway versters...
2: Nou ja, hartelike goeie naand, en dit is ek, Ludwig Venter, wat hier is en ek staan in vir Hanlie en André met iets van alles. Hulle is oortrek of hulle is toegegooi onder die werk en sal dus nie vanavond kan uitsaai nie, so toe vraag hulle, ek moet vir hulle instaan met plezier. Ek staan in tot van 7 uur tot 9 uur en ja, ons gaan een lekker speelhuis hier so, ons gaan lekker muziek luister en ons gaan sommer dadelijk afskop met ja, kom ons maak het Lucille Starr. Haar geboortenaam was Lucille Marie Raymond Savoy en sy het in Kokkolom groot geword en daar geleer gitaar en mandoline speel. Sy neem baie van haar plate hoofsaaklik in Engels op, maar ook in Spaans en in Frans. Die liedjies wat sy op haar wat haar op die kaarte geplaas het met sterk competitie van Elvis en die Beatles daardie jare was The French Song. Die twee wat ons nou gaan luister van haar is Jolly Jacqueline en dit is 1964 en dan die tweede ene gaan wees van 1958, lang voor dit toe sy nog saam met haar man opgetreed Bob Seger. En dit is Lucille en Bob wat vir ons Eenie Meenie Minie Moe gaan doen. Maar hy Eenie Meenie Minie Moe moet julle luister hoe gemakkelijk is sy met die medaille genre. Sy later het sy oorgegaan na meer starige muziek toe. Maar hierdie, al twee van hulle, was lekker los dans muziek. Jolly Jacqueline en Eenie Meenie Minie Moe.

Nee, dit is Lucille Starr op haar beste dag. Een duidelike rock and roll atmosfeer wat sy daar skep. Carly Simon is volgende en sy is gebore, wel Carly Elizabeth Simon op 25 juni en dit is in 1945 en sy is van die VSA. Haar sangloopbaan begin eers in 1970, saam met haar sister Lucy, Lucy Simon, en sy. Hulle sing van Us, the Simon Sisters, waar hulle heel wat treffers oplever, maar in 1971 gaan sy solo met haar debietalbum en eenvoudig genoem, Carly Simon, die hele album. En sy wen daai eerste jaar een Grammy as Best Newcomer. Carly spog deesda met 24 keiers op die Billboard Hot 100 en met haar You Been So Vain of You Are So Vain kry sy 3 Grammy nominaties en met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing is wel een van haar gewildste liedjies. Dit is Let the River Run en met die spesifieke liedjie word sy baie, baie gewild, landwijd en wereldwijd. Ja, dit kom uit die rolprent Working Girl in 1988 en sy word die eerste vrou met die liedjie om een Grammy, Academy Award en een Golden Globe toekenning vir die liedjie wat sy geheel as een kunstenaar, dier een kunstenaar gecomponeer en geskryf is en uitgevoer word. Ons luister Carly Simon met haar grootste treffer, Let the River Run.

Was hy, Carly Simon het vir ons gesing, Let the River Run. Griek, en hy is natuurlijk van die familie Roussos, wat al twee generaties, amper sê ek, generations, lang in Egypte, toe Artemios Venturus Roussos op 15 Juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy musikale loopbaan was sy ontmoeting met Vangelis Papatanasio in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Julle allemaal ken vir Vangelis, hy het een paar groot treffers ook gehad. Hy het gauw besef dat suksesvolle loopbaan net buiten sy land moontlik was, en sy land op daai stadium was maar Egypte gewees. Waarschijnlijk sy grootste trefferliekie, My Friend the Wind, was daai ene gewees. Die een wat hy vandag vir ons gaan doen, hier is een van Tol en Tol's liekies, en die liekie is wat ek altyd klassificeer onder my eiland liekies, en dit is Eleni, Demis Roussos.

Prachtige klanke daar van Demis Roussos met die liekie Eleni. Ok, ons gaan nou luister na die Bellamy Brothers, DJ Otzi en die Bellamy Brothers. Hulle is Amerikaanse pop en country muziek duo van Darby. En dit is in Florida. Die duo bestaan uit die broers Milton Bellamy en hy is gebore 16 September, ja, 1950 en Homer Howard Bellamy en hy is gebore 2 Februari 1946. Die duo het aansienlike musikale sukses in die 1970s en 80s gehad, beginnende met die vrystelling van hul oorkruistreffer Let Your Love Flow in 1976. En nummer 1 enkelsnit op die Billboard Hot 100. Van hulle gaan ons luister een meer moderne ene, of een meer onlangse ene, en dit is Like a Star.

Marty Robbins, The Hanging Tree, ja, die western movies het stil geraak, ek weet nie, daar destijds, ek praat nie van vroeg 60s tot einde, ja, tot middel 60s sal ek sê, was cowboy movies was die inding gewees. Ons het feitlik elke saterdag het ons cowboy movies in die bioscooptheater gehad en ja, en daar was tot baie van die serials wat hulle gewys het voor die hoofprent nou begin, was The Lone Ranger en sulke type cowboy prente. Men sien het glad nie meer dees daar nie. Ok, ons stap aan. Ons kom nou, wel, terwyl ons nou met Hanging Trees en dinge bezig is, kom ons gaan luister na die Kingston Trio. Dit is Amerikaanse folk en pop muziekgroep wat gehelp het om die herleving van folk muziek genre in die laat 1950s tot laat 60s weer terug te bring. Die groep het begin as 'n nachtklapgroep in San Francisco Bay Area met oorspronkelijke lede Dave Gard, Bob Shane en Nick Reynolds.

Die volgende twee is deur André Rieu, Sail Along Silvery Moon, en dan die humming chorus van Madame Butterfly. Kom ons luister.

Het was die Jan Strauss met die Radetzky March. Volgende, Mario Lanza met twee uit die Student Prince, The Ringing Song en Coma Prima.

Daar sê, dit was die Singing Bells, vir afverandering het die ding van my geluister. Kom ons luister nou na Frank Mills met, dit was nog altyd een van my ginslinge, Music Box Dancer. Lekker luister.

Wow, wow, as mens na Mario Lanza luister, baie sterk stem en baie, wel, hy was nogal, hulle noem hom nogals een sex idol van daar die jare. Hy was die Elvis Presley gewees, die meisies was mal oor hom. In elk geval, kom een stap aan, dit is een muziekprogram hierdie. Nou, ja, ek weet nie daar, Kauri Amos, Ikitoer, ek weet nie hoeveel van die Ami manne, onthou hom nie, ons het mos die daar afgetel met die ene, Kauri Amos, Ikitoer, nog een dag is verby, jy weet, André Rieu, kom met Sail Along Silvery Moon, ek het hom ook net nou probeer speel, en hy het nie deurgegaan nie, nou lyk het my die sein is beter, so kom ons draai hom nou. Is eindelijk Billy Wolms sy liedjie hierdie, maar André Rieu.

Jan Peers, en wat is die pijl vrouw mense naam? Ek het nou vergeet, maar kom ons stap aan en ons kom nou by man, een wat julle allemaal ken, en wie ten spuite vir wie hy is of wat hy gedoen het en wat hy die genre is, wat hy is een klassieke muziek mens, en hy is so talentvol, mens kom het nie achter as jy nie mooi luister nie, en ek praat natuurlijk van Queen se Freddie Mercury. Nou, Barcelona is een samenwerkende studio album en is opgeneem door Freddie, die sanger van die gewilde Britse popgroep Queen en die opera sopraan Montserrat Caballé, en dit is in 1988 vrygestel. Kom ons luister na die klassieke weergawe van Freddie Mercury, Montserrat Caballé, en ons luister na Barcelona.

Is dit nou nie mooi nie? Ek het die rolprint seker 3 keer gesien, maar dit is eindelijk baie, baie klassieke verhaal ook, die story van Eliza Doolittle, hoe sy geëdumakeit word, enzovoorts, maar ja. Marielle Mathieu, ek het nooit gedink ek sal aan haar dink as lichte klassiek nie, met die bolderende stem, met die krachtige stem van haar. Haar loopbaan het op 21 November 1965 begin, gebore in Avignon en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu. Sy het haar eerste openbare vertoning of opvoering gegeet toe sy slechts 4 jaar oud was in een middernacht kerkdienst. Die liedjie wat sy nou vir ons gesing is wat is het nou weer? La Paloma Adei. Lekker luister, hier kom Marielle Mathieu.

Daar sê, dit was Sondag Uitspan gewees wat ek vir julle daar gespeel het en ja, daar is nog so 'n paar minute oor en ek het hier muziek wat ek so 4-5 dae terug al gelaai het. Nou gewoonlik as daar muziek langer as 24 uur op is, dan weier hulle om te speel. Maar ek gaan toch probeer, ek gaan vir julle so 2 of 3 extra liedjies in die tyd wat nou nog oor is as meer as 10 minute, gaan ek probeer indruk en as ek die eerste een probeer en hy wil nie speel nie, dan groet ek sommer nou dadelik en ek sê bye for now. Maar die 3 is die USA, die US Navy Band en hulle doen Unter dem Doppelatler en dit is Under the Double Eagle. Oh, is hulle lekker een om op gitaar te speel, ek kan hem ook speel op die gitaar. En dan André Rieu met Red Rose Café en dan Montevani Over the Rainbow. Soos ek sê, as hulle nie speel nie, dan gaan ek dadelijk afsluit. As hulle speel, gaan ons na hulle luister. Hier kom die eerste ene. Het toe nie gespeel nie, ander een het gespeel. So ek sê, goeie nacht, lekker week vir julle verder.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, die Rihanna van Wyk, en hy het speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, yes like man, dit was nou speciaal, en ek hoop julle het geniet, en ja, nou van eindelijk baie, amper wil ek sê, vreugdevolle bezigheid af, so na so n bietjie minder vreugdevolle bezigheid toe, en like een hartseer story. Ek weet, Hannelie, hulle het gisteraand, het hulle tribute gehad, van aan die Seaboys, van julle wat nou nie weet nie, en nie ken nie, of wat ons, of, in elk geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraar, sal weet, ons praat altyd van die Seaboys, orkest wat aan Alexander by ontstaan het, en die stichterslid was Jan Poel, hy was ook een groot geest hier, by Ramkat Radio, gereeld of ingepakt, praat en boodskapies gestuur en die man wat altyd gesê het van hy sit nou lekker onder die velkombers of die velkombers as hy ou koud gekry het. Nou Jan het die aarde met die ewigheid verruil op Sondag afgelope Sondag is Jan oorlede en ja om het nog meer tragies te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed sy vrou, Sharon, is saterdag oorlede, net so binnen 24 uur is Kilo sy vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binnen in die selfde familie, binnen 24 uur, wat natuurlijk een baie hartseer is, ook, so ek wil hom ook net namens my en my familie, aan Hermie en Gerda en Kilo en die al die ander familie wat achterbly, my innige sympathie deel met julle, en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot gees wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir hierdie tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir een Seaboys liekie, so my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op een stadium, het ook so bykie dromme gespeel, vir die Seaboys, wat Jan het, nou natuurlijk Jan sy jongste boetie, Jan het ons so bykie touwijs gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, sommer so drie in een rij, van die Seaboys, ek hoop julle geniet het, en julle gun my die geleentheid, om dit te kan speel, ter ere aan grootgees, Jan Poel.

0: Goeienaand, hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi muziek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe, vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur ry oor, en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooi muziek weer eens. Groet aan almal daai kant, en lekker aan verder. Tot ziens.
1: Dankie Lorie, Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En een man wat op pad is, daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie aan een sy naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een, en dis waar hulle woon, en lekker om van julle te hoor, en ek is bly julle is ingeskakel, en ek hoop, ons kan die, ek is bly om te hoor, ons is besig om die lang pad een bykie kort te maak van julle, die 2 uur is een rij. Maar as jy die 2 uur een rij, Ierland is precies so groot, smaak het nou vir my, jy rij van die een kant van die Ierland, dan die andere kant van die Ierland toe. Of, nee, ek maak daarom net een grapje, Laurie. Baie dankie vir die boodskapie. Blikkie in Moreesburg, so loop hy vanavond. Die ouwe dier een video het ek sien. Aitsa. Oh, die oude staan er een bykie daar. Ek dog is er tussen die, maar die oude staan er een bykie daar. Wat die ou vanaand daar het in die kachel of in die vuur, en hy sê, so loop hy vanaand naand, die muis is in, die ou gooi lekker los, bly jy terug, dankie Blikkie, dankie man, so ek is bly om te, van jou te hoor. Ja, ek en Willem snor uit, lekker van jou geskinder, ons het lekker van jou geskinder gisteraand, papa, jy moet nou weet, nou begin ek mense ken wat jy ook ken, nee. En mense ken jou wat my ook ken, so nou my begin besop, vir al haar gaasbaise wereldse stories, hee, ou Blikkie, lekker man, lekker.

Bok van Blerk het Karel en Katrientjie, en het voor het was Henny de Brein geweest met die gitaar, Henny de Brein en die gitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons nou soms so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur, wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil, as jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan, as jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ewer ook al, dan kan jy dit doen enige tyd, ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier, en toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin, daar uit Velderif uit, toe het sy nou somme lekker die ding gebenader, en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier soos vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval, hier soos die eerste een wat ek nou gaan speel van haar, hier soos vir jou is playlist, en sy het elke playlist gevat, en type van hoe noem ek, een thema daaraan gekoppel, en hierdie ene se thema is nou eintlik soort van een drinking thema, ijstee thema, hoe ewer ook al jy dit wil, ek kan nie onthou wat ek saterdag gesê het, wat die naam van die kosvatte dop, of wat ewer ook al jy nou, ek kan nou nie onthou wat sê, wat ek die thema se naam gegee het, maar dis natuurlijk Alta en John Cockerella van Velderif, en hulle het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir een dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijstee nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

Pieter Robert Marais met Hambakaya Kinderdroom voor de DJ Jakku met Hey Beautiful Lady. En dan die eerste song was geweest Halter met Stofpad My Nou. Nou is ons bijna bij het einde van die program. So wat van een stukje country? Bobby Angel, You Ask Me Too en The Highwaymen met me en Bobby McGee.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Yay! Després bon dia, Bram Cadrario. Lekker, lekker. Jou broek het radio op het zee op het zee. Mijn naam is Rob Goos en ik wil jou terug welkom verheerd. Ja. Ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek. Of zomaar net zo'n beetje rock'n'roll over die ijs. Als je chicken of is je banana. Ja, vanavond was bij Lekker Kedio op Ramkadrani op een 7.0 aan 066-032-3973. What's up, nummerkie. En ik hoop vanavond, je gaat lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vuur groter. Als het warm is, trek hij voorbaatje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen, bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond. En ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang week gehad. Weet je, ooms afsikkerig is nie, so kan jy ons maar bekom te werk. Maar die van julle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle, wat sê die ou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere. Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramkadrani, wil ek vir jou sê bye, welkom. My naam is Rolf Goosens, my eer, my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramkadrani op en see op en zera. As jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ek jou sê absoluut reg. Welkom op Ramkadrani, is altijd lekker om saam jou te keer. En ek wil, hey, jy moet 'n kans vat, saam met my vanavond.

As a lacquer, lacquery of Bram Cadrani, Traveling Wolverines. Going to the end of the line. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk Traveling Wilburys hier op Ramkatradio.co.za. Man, zoals Tanya Rhea altijd sê, dit is briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam met ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vierkies gaan brand. Dit is natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramkatradio, want is net so 10, 11 minuten na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond bij ligs. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek dink toe by myself wie by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slap nou somal in my resyne gelijktijdig. Yes, like toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestaan. Maar ja, ek is terug met the vengeance. Ek is terug op belag. Jou Bram Kadrani op en sien op en sien. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond ek jy koud kan vat van mamie so van ou toesteppie, want dis mis het woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer was jullie die ene keer gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramkat Radio met Jola. You know.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jy op Ramka Draai op en 7.0. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, welkom ook aan André en Hanlie op Ramka Draai, en weer eens baie dankie dat jy laas vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramka Draai, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke boeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir ouma's verjaarsdag, ouma verjaar, by voorbaat, baie geluk ouma, met ouma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramka Draai hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramka Draai, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand, so grappie tyd hier op Ramka Draai, is om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy is wel met self uitfigure wat hier aangaan, en net hier op Ramka Draai op en 7.0.
1: Ek wil nou vir my, vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit sy. Daar was nog voor die TV, nie. Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesip het. Rek, nou sal ek haar in dag haar in die hokketje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan nie, ek sê Gerard sy halfjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek gaan sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek gaan sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaat die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletje is het krolle van een meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan en het afskop richting ook aan van die vel. Die scheidser kom na alle gestappen sê, is chillerig. Krolle sê, alles is recht, altijd recht, Toyota. Maar dit is een prachtige een wat hang onder die bar, is Kentucky Kutsi. Kentucky vat een prachtige slag in draak, maar Rappelbeek Roo is daar. Hy vriet vir Kentucky. Hy is ons lekker rugby hierdie, en my vang een lekker rugby hierdie. Nou let die mannen daar boor mekaar, deur mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bal, die skeis net, blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boble is, Moffie Martens. Die schijzer dat sê, staan een beetje op Moffie, wat gaat nou met Johannes met die voetbal spelen dan? Nou sê Moffie wat haar terug als jy als met die schijzer dat hy sê, ik kan klaarkomen zonder mijn bra. En ik kan klaarkomen zonder mijn man. Maar ik kan niet klaarkomen zonder die boys, nee. Hy sê, sy los die buiten, en man, die vaste skram word al gevorm, my man, wat die bal moet, as het is meekat, meekat druk so'n beetje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naast bota. Meerkat is by naas voorbij, hy laat wiel. Them stones, fire stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en hy kry hem nou. Want hoe verder jy rij, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lig uit, en ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meen ek hem dek prachtig. Hy kry vir Boegel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op nieuwe land. Nou is het olifant was tussen dat laatste jersey, ze sieren dat brengen me nieuwe jersey. Hij kijk om zo te niet zo'n, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trek hem zo'n zijn dakleef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal wordt aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn in Breslau. Brandewijn geeft kasterolie pinaar. Kasterolie al. En hij knijpt. En hij al. En hij knijpt. En met zo'n boog. Dijk er over die doelijn. En nou zei die kennis hulle wat chips zei. Ik zei, don't say chips. Say well as kinkle cat. Deedle deedle deedle. Three, two, five,

Hallo julle, DJ Touch is hier, so skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

nog voor ik aan verdween. Toen bedde je Rob, oor het was al ik aap ze ween. Had hij iedere elf van die ween gedrunk, vraag ze samt nog weer die aap. Toen maak Rob, die partij was aan iets loop. Wat maak je driver, vraag ze samt, nu zie je nou die aap wordt rooi.